0: Zelf wel voor meneer.
1: Zelf wel
0: voor meneer. Please check my list for 3007 Greenspring F. Thank you.